lo van ons, zit de zwak op moed, waar ons wegkruipt. Die aardse goed met ons kasten.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tashus en julle luister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Nou ja, wil ek sê baie welkom van almal hier by die Jagkamp Pap en Grill en dan ook ons ander mede-omroepers. Dis nou Janie Du Plessis en most likely om Pieter ook daarvan. Dis mos Maandag wat vanaand saam luister, as ook DJ G en dan vir Vanette en oom Dan, wat ook vanavond lekker saam vibe, hier op Techno Tuesdays. Nou ja, vanavond is ons bykie oud, bykie niet, bykie SSN of so start een naweek mix daar van DJ G's kant af, as ook een paar oukies wat ek onlangs daar mekaar gekry het. So, ja, vanavond het een lekker bezige show. Maar sonder een verdere blabla blabla, hier gaat ons met een lekker remix daarvan, Lightning Crashes. Hy klink so, hier op Techno Tuesdays.

Daar's nou gewees, Fatal Muse, een van my nuwe songs wat hopelik as dinge regloop, so iewers in die middel van die maand, einde van volgende maand, sal launch op Spotify en so aan. Hier gaat ons nou met Marco en Luna se Let This Party Never End, gevolg deur Sil en Nanobi se Dam, en daarna is het tyd vir die show start in naweek. G-Mix, van DJ G's kant af.

Blablabla. God maak eers so. Onder andere wat vandag verjaar is Lelani Skutte, Roan Brits, Anneke Bijleveld, Michelle Roo, Shaila van Tonder en Louis Pinaar. Maar dan is daar ook dan iemand anders wat vandag sou verjaar het, gebore in 1948. En hulle is deel gewees van Fleetwood Mac. Hulle is nou nie meer met ons nie, maar hier gaat ons met Everywhere.

liedjies, dan moet ek ook nou net sê, baie geluk met Rudolf en Raymond, dis nou DJ G, sy broers, wat ook verjaar het, ek hoop hulle het ook een lekker verjaarsdag gehad.

Daar is hy nou gewees. Isaac Slater, How to Save a Life. Nou ja, baie geluk aan allemaal van julle wat vandag verjaar het. En nie verjaar het nie. Hoe sê Willem Strauss, mag het reen, daar waar julle kan my julle wei. Met andere woorde mag julle baie geseënde jaar het. Amper blablabla.

Hallo by nou, The Free Gin, deel van my Sonic Cartography album wat most likely iewers in volgende maand sal uitkom, as dinge goed loop. Hoop jylle vibe lekker saam, laat weet bietjie, wat denk jylle van ons?

Hier gaat ons nou met Rescue Me, gevolg door Finally Find You en dan Rau en Don Banner. It's a summer night, hier op Techno Tuesdays. Akker en Zag van 9 uur af.

Het is alleen op zoek naar een bier van kouwreis als een hekse bezig of genotvolle vermaak. Dan is de Jachtkamp Pap en Grill net die recht plek voor jou. Zo'n 3 kilometer buiten Modimolle, Lady die diamant van Limpopo. Met groot scherm sportuitsendings, levendige kunstenaars, poolcompetities en familievermaak is die Jachtkamp Pap en Grill jouw enigste stop in Limpopo. Voor een kersete, jaareindfunksie of net een lekker party, contact gerust van Jan op 076-395-5944. Kom kuier gerust bij de Jachtkamp Pap en Grill.

Wat het nou gewees? Jagermeister op, soos ons hom ken, hoestroop. Die keer, dat week's Simmix. Maar, na hierdie ookie gaan ons weer wegtrek met nog een deel van die SSN, soos daarte af na week, G-Mix.

Lekkerloop hierdie remix van The Way I Are, net hier op Techno Tuesdays. Hierna Night Parade, so ietsje van my af. Say It Right, lekker techno remix van hom, en dan We're Going to Ibiza. Net hier op Techno Tuesdays.

aan verdwijn. Toen ben je erop. Oor het was al die kaapse wijn. Had hij iedere elk van die wijn gedrunk. Vraag ze samen weer die aap. Toen maak erop.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: 5 days

Dit was Keep Moor geweest met Riverstone eraan en voor het was The Birds geweest met Tin, Tin, Tin. So, gaan nog een vinnig vir jou so lank een pen en een papier, want jy gaan dit wil neerskryf. Want volgende op gaan ek vir jou om jou klein saterdag resept gee wat jy nie wil vergeet nie. So, dit is lekker vinnig, dit is makkelijk en dit is perfect vir vanavond se kuier of braai. So, bly net waar jy is, ek gee om vir jou reg na die volgende liedjie net hier op Ramkat Radio.

0: Los Lobos geweest daar met La Bamba van jaar 1987 van die movie. La Bamba, Amerikaanse biografische drama rolprint over de Chicago rock'n'roll legende Ritchie Valens. Verjaarsdag vandaag bij Pieter, Vivia bij jou.
1: Nee, niemand wil van mij koek en teer geven, nie, so ek het nie bekendis op Facebook wat specifiek vandag verjaar.
0: Ach, en nooit nie.
1: Ja.
0: Nou, bij mij verjaars vandag ogenaamd Hardes Fourie, hy is een van die boerboelmodelle. Hy kom hier van Zuid-Afrika area af.
1: Wel, hier nabij.
0: Philippus de Pree, ook van die vlaktese area af, is ook vandag bykie ouwer. Corrie Snyman, Cornel Jansen van Vuren, of sy bijna is Vetie, man, ja, het sê nie.
1: Nee.
0: En dan Okkert van Skalkwijk, want hy hom, ken jy hom? Hy is commentator geweest vir Supersport Rugby.
1: Nee.
0: Okkert van Skalkwijk, hy het ook nou die dag, ons, hy kom gezellig bij ons en ek wil hier, voordat ons gaan buiten uitsluit, of ja, daar by die platteland toernooi. Mis al voordat jy by die show betrokken was.
1: Ek wil net sê, ek was nie hier nie, Janie.
0: Nee, jy was nie hier nie. Nou, daar is vandag ook twee bekende mense in die muziekbedrijf wat vandag verjaar.
1: En dit is wie?
0: En hulle al twee is nog in lewe.
1: Wel.
0: Dit is baie nice.
1: Nou, baie.
0: Eerste ene is gebore in 1945, hy is vandag 81 jaar oud.
1: Goeie ouderdom?
0: Ja, ja. Amerikaanse liedjeskrywer, gitaarspeler en sanger, gebore in Berkeley, Californië. Hy het iets gehad met, iets gehad met liedjes soos Have You Ever Seen The Rain?
1: Ooh.
0: Looking Out My Back Door?
1: Daar hy.
0: John Fogerty, vandag 81 jaar oud.
1: Wonder of hy nog sing, Janie?
0: Ek twyfel. Ek denk dat mensen in hout is.

0: never ending story geweest daar van, wat zie je bij zo'n naam, Pieter? Limahl.
1: Ja,
0: Limahl.
1: Laat ik niet terug weer waar zei.
0: Limahl.
1: Ja, man, jij praat van.
0: Nee, daar je.
1: Ja.
0: Limahl. Pieter, wat is die, in jouw opinie, die bekendste, gewildste liedje uit een rolprint uit, sinds ever?
1: Jo, weet jy, daar is, ek het, as ek nou so vinnig moet dink ek aan Caravans.
0: Mis baie, nie, sonk weet, baie moeilikie.
1: Ja, ja, as ek nou dink aan die nieuwe liedjies, wat is daai in van Titanic?
0: Hy kom bietjie later.
1: Ja. Nee, oké, okay, Jannie.
0: Ek aan hierdie Caravans.
1: Dis het. Baie mooi.
0: Ja, ja. Nou, waarom, hier is nou Johan van Lepper geweest, omdat sy scenerie al met hierdie gespeel het.
1: Wow.
0: Maar, dan krijg je ons nou, volgens die internetse mense, die slag mense, is Google. Hierdie, Google,
1: soos
0: een vrouwelik en alles.
1: Ja. Mooi man.
0: Nou, apparently is hierdie die bekendste likkie of all time, uit de Robert Dead.
1: My Ariane.
0: In die jaar 1939 het ek kom.
1: Dis 3 jaar na my pa's geboorte.
0: Ek swaar.
1: Ja.
0: Nou, my opa is geboorte, 6 jaar voor.
1: My genustig.
0: Maar, ons het versnou op die komedie show, so, iets bykie vinniger.
1: Ja.
0: Dat ek is hoe.

0: De kijk wist daar zelf ook geweest daar van hier op print. Wat zie ik nog eens? Star is Born.
1: Star is Born.
0: Star is Born. Maar hier was een remix geweest van Daphne samen met Camilo Peixoto. Zoiets. Blablabla. Ja, het is blablabla.
2: Vind je het een naam?
0: Terug 18 muziektrama, Star is Born. Ja, hier is Vietnam geweest.
2: En je hebt hem nogal geoefend. Niet.
0: Ik heb het getraaid, maar dat is een moeilijke naam.
2: Kan ik proberen?
0: Traai hem?
2: Camilo Peixoto. Nee, ons los.
0: Rek hard vir jou. Op wat hier, maar ek wees ek nou som op die TikTok live, som op die TikTok live op Janetje op 769 op die TikTok, wat handle, wat noem je het? Wat is handle? Ek ken handle, is vir een tas wat doen, maar anyway,
2: ja.
0: Op die TikTok ding is Janetje op 769, wat ek wees gehad vir een song, maar is slap in lijst geweest, maar ek het gespeel voor die weer. Een likkie van, ek denk is op jou lijst geweest, Pieter. Maar as jy nie was nie, ek het hom ook gevind vandag. Maar ja,
2: ja,
0: een liedje van die rolprint van lang, lang gelede van ook genaamd Richard Gere saam met Julia Roberts.
2: Daar is hy.
0: Een baie mooie tannie. Nee?
2: Ja.
0: Gesing die Roy Orbison.
2: Ja.
0: Oh, daar jy Pretty Woman.
2: Daar is hy.
0: Daar is hy.
2: Gaan we nou Pretty Woman.

Morgen bij zo 10:22 zaterdag. Verkeerd dan. 10:22 zaterdag 12:26. Maar bloemen 10:21 zaterdag 11:22. Morgen Kaapstad 14:19 zaterdag 15:21. Morgen Durban 18:21 zaterdag 18:22. Morgen Johannesburg 11:21 zaterdag 11:20. Morgen Kimberley 14:23 zaterdag 14:24. Morgen Mafeking 13:23 zaterdag 12:22. Morgen Elspet Mobella 11:22 zaterdag 10:23. Morgen Pietermaritzburg 12:22 zaterdag 10:24. Morgen Pieterburg Polokwane 11:21 zaterdag 10:21. Morgen Port Elizabeth 14:20 zaterdag 15:23. Morgen Pretoria 12:21 zaterdag 12:21.

0: Dan sê volgende is nou die internasionale dag vir die volgende week tot en met Woensdag. Nou vir interessantheid, daar's reeds 148 dae verby hierdie jaar. Nou dis omtrent so 40.5%, né?
1: Van die jaar.
0: Vir die jaar.
1: Blikskool.
0: Ons is op pad na die amper die
1: afgelope ja, van die jaar.
0: Ja. Ja, is my so ver as 31 weke oor, né? Van hierdie jaar. 217 dae.
1: Is om die draai.
0: Dis om die draai. Nou goed, vandag is daar net een internasionale dag en ek het net nou gesien Wolly hier agter die toonbank het haar tande weggeslaan in 'n heerlike hamburger. Dit is hamburger dag vandag.
1: Daar sê Stefanie hoor.
0: Ja, okay. Stefanie. Maar sê is mos Wolly. Jy noem maar Wolly. Ja, Stefanie. Nou, kyk, dan moet ek hom nou so'n bietjie sê, hierdie afkamp maak die lekkerste hamburgers, hoor. Dis een sonde hamburger. Vrydag 29 Mei, Verenigde Nasies Vredesmagte Dag. Hier is een interessante ene, Jannie. Ook vrydag 29 Mei, sit een kussing in jou ijskasdag.
1: Op de wit.
0: Dit bring blijkbaar geluk.
1: Okay.
0: Nou, moet hom net nie sê, maar die huiskas het al, moet hom wil gaan probeer slaap nie, hoor.
1: Nee, die kan wel ander nie.
0: Nee, dit gaan nie geluk bring. En die volgende een is, my emmer het 'n gat in dag. Ek het amper verkeerd om gesê, my gat het 'n emmer in dag. Nee, dit is nou blijkbaar, my emmer het 'n gat in dag. En dit is nou, ek glo dit nie, dag om te vier. Die mense wat nou, want moet sê ek weet ek keer om een gat in hulle emmers het. Ja. Saterdag 30 Mei, aartappeldag. As ook, ja, multiple sklerose dag. Sondag 31 Mei, al die rokers, luister mooi. Sondag 31 Mei is geen rookdag. As ook papegaai dag. Nee, ek weet nie hoe om jachtelen, en ek kan net nou as ons die mikrofoon af het bykie hoor, papegaai dag. Ja nie. En dan ook, een makroliekie dag. Dit is nog wel interessant, jy nou, makroliekie is een ronde koekie van eierwit, versiersuiker en fijn gemaalde amandels. In Engels staan dit bekend as macaroons. Maandag 1 juni, kinders luister mooi, werelddag vir ouers. En nogal, sê ietsie mooi dag. Met ander woorde, sê ietsie mooi vir 'n vriend, vriendin, familielid, of so af. Personeel van jagkamp luister mooi, dinsdag 2 juni, loop vroeg van die kantoor af.
1: So ding is.
0: Woensdag 3 juni, herhaaldag. Nou ja.
1: Ek nog is maandag.
0: Ek wil nog net sê, ek herhaal. Dit is gewoonlik wat ek doen. Woensdag 3 juni, herhaal dag. Janie, nou, ek wil jou nou een vraagie vraag. Het jy geweet, daar is een speciale dag gewees? Ek dink so 2-3 jaar terug, wegkruiperkie dag.
1: Nee.
0: Weet jy nie daarvan? Weet jy toe, weet hom gewen? Niemand wen nie, want hy kruip nog steeds weg. Daar sê, dit was jou internasionale dag van vandag tot volgende week woensdag.

0: Nou ja, het is ook niet geweest dat een andere gozer geweest of je bloemetje gaat denken aan mij. Want dan heb Rob Rint, die van net op je lijst gehad vandaag. Ja, je had toen nog 10. Toen kwam Rob Rint uit van de likkie van Guy Korten.
1: Kan net lieveling wees.
0: Nou, jy het gesê, hier sal ons met die ander likkie speel, ander weergawe van ons speel, maar toe krijg ek nou die weergawe wat in die vlieg gespeel het.
1: Is het...
0: Bobby Lika?
1: Ja, wat hulle om saam sing, Bobby...
0: Bobby van Aarsveld en Lika Beuning.
1: Dis reg.
0: Net na tyd vir jou nuus en jou sport met Grant Cameron.

0: En hier is een radio, hè?
1: Ja.
0: Is radio?
1: Is radio.
0: Wat hoor jij?
1: Ja.
0: Wat hoor jij?
1: Radio.
0: Radio wat?
1: Radio Gaga.
0: Lekker uit, kwijt.
1: Lekker slaap.

0: Dat is wel een keer voor van Ellen Gerrit. Ik is dat Ellen Gerrit met Santa Maria op ramkatradio.co.za. Dat is een beetje later zo vanavond. Ik heb blijven gehad met die boord, want op die lucht nu van nu tot om met zo'n 8:30 vanavond. Ik moet het al veel later beginnen, dus we gaan al veel later aan. So, ek gaan vir jou vanavond, en ek word country, en ek word radio.co.za vanavond vir jou muziek van hier, daar oor al oor en oor die sê, soos my andere altyd sê. Alsof jy op jou einde so ietsie is oor die datum van dag 31 Mei 2026, so. Wat wij vandag is die Wildtuin 100 jaar oud, die kreer Wildtuin, hy is vandag 100 jaar oud. Wat vir jou liekie van Betty Jean, ook bekende Abba liekie Waterloo, dan af jy Bobby Angel met Dream of Me, in Charlie Pride met The Happiness of Having You. Drie in de rij op Ramkat Radio. Goedemiddag, baie welkom, of geen avond welkom. En die groot pas daar in die Kaap, Rudolf Goosen, wat ook vanavond saamkeer vanavond in Ramkat Country.
1: Namens Janie du Plessis, Lippad van Kaapstad af, ons sien uit na lekker country program. Jy het my so gister lekker uitgesaai daar in Nijlstroom. So, hoop jy het een lekker naweek gehad, hoop alle luisteraars een lekker naweek gehad. Ons het na die voorreg om op wereldklas country show, dier een wereldklas country sanger en radioomroeper Janie du Plessis te luister. Ons sien uit na Janie, gesien aan van allemaal en gesien de week van allemaal wat voorlee. Janie du Plessis op ramkatradio.co.za.

0: you.
1: Hartelijk gezellig, gelukkig genoemd The Happiness of Having You van Charlie Pride op ramkatradio.co.za. Wat vir jou Deleen genis met Mama, He's Crazy. Ek het nog van haar gehoor by die Forest so paar jaar gelede. Dan vir jou John Williams met Country Bumpkin. En dan vir jou Keith Urban van New Zealand, Without You. Drie in die rij. Lekker luister, hulle klink so.

Kijk of jij van mij die zon kan vangen. Naar zijn kamer in die huis waar onze zon kan hangen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag. Onthou jij hoe helder die kamer kon lachen. Kijk of jij van mij die zon kan branden.

had mij verstaan. Hoe een zomer, zomer zo, en die niet kan verdwijnen en laat ons schijnen.

laat mij verstaan hoe een zomer zomer zo en die niet kan verdwijnen en laat ons schijnen.

laat mij verstaan hoe het zomer, zomer zo en die niet kan verdwijnen en laat ons schijnen.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: I need, I want, I care, I weep, I ache, I am, I said.

I love you more and more every day, Kavista, van Joe Dolan op Ramkat Radio. Op pad vir jou Bob Dylan, Just Like a Woman, ook aangevraag liedje van ons program. Dan vir jou Billy Joel met A Matter of Trust, ook aangevraag, en dan ook weer aangevraag, drie versoeke in een rij. En liedje van Neil Diamond, Desiree, gesing dier homself, Neil Leslie Diamond. Gaan vir drie in een rij, is Bob Dylan, dan Billy Joel, en dan Neil Diamond. Al drie, net hier op Ramkat Radio natuurlijk.

Dat is een religie geweest, gezongen door Neil Diamond geweest, daar heeft je Desiree aangevraagd door Jeb Kostel van Finanse Ramkart Country op ramkartradio.co.za. Wat is Stefan Visagie? Nog zelfs weer radio zo 4 jaar terug, toen het mooie onderuit gehad. Hij zong vanavond voor jou, I'm Living It Up To You. Dan af je Daniel Hoffman. Hij zong If I Said You Had A Beautiful Body. Dan Tommy Dell, It Don't Hurt Anymore. Drie in de rij op ramkartradio.co.za.

Tom en Delge wist af jou met It Don't Hurt Anymore. Wat is jou een liedje van een dame genaamd Suzette Jacobs on a Lazy Sunday op die rustige zondagavond. Dan af jou Jeffrey de Brain, Just Between You and Me. Dan Ray Dillon of Jacques Jurtig met een openkende liedje van Billy Ray Cyrus wat hy gecover het. Achy Breaky Heart. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

Nitty-gritty is out here for Nitty-gritty Dirt Band, because I'm Nitty-gritty Dirt Band with Cadillac Ranch. Op Ramkat Radio .co.za. Ja, op die dag 31 Mei, daar is baie ding gebeur. Onder andere op die datum vandag, 100 jaar gelede, is die Wildtuin amptelik geopen of begin. Die keer Wildtuin is vandag 100 jaar oud. Ook op die dag, lang gelede, nog lees 1928, is daar eerste keer een sekere lied gesing. Maar op hierdie dag, 1961, toe word Suid-Afrika mos nou een republiek. Maar eerst vir jou, op hierdie dag, dan nou vandag, 31 Mei, 2026, toe kom maar een liedje uit van een ou genaamd Wynand Strydom. Een baie groot vriend van ons alkeen. En die liedje sy naam is ook 31 Mei. So, vandag al ons, hy is morgenochtend op, beteef ook met sy liedjes bekendstelling, Wynand. So, ek gaan vir jou eerste keer dan nou op radio, op Ramkat Radio. Wynand Strydom, 31 Mei. Dink so, lekker luister.

Spaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrouw is verniel, maar die hosse waar weer, het staat er.

0: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy hoor begin.
1: Ek moet sê, Wynand Wildam en Uitlikkie, baie, baie, baie mooi. 31 Mei, daarvoor gewees van Wynand Strydom, net hier op Ramkat Radio. Vandag bekendgestel, vrygestel, 31 Mei. Nou ja, vandag, 65 jaar gelede, toe, wat eindelijk ons om ons nou republiek geword, Suid-Afrika, nou op hierdie dag ook 31 Mei 1928 is hy eerste keer gesing, op heel ander wyse wat op vanavond show gaan speel, maar is nou nie country nie, maar is maar net om het vandag, eindelijk 31 Mei republiekdag is, dat ek van die liedjie moet klaarmaak vanavond. So tot volgende keer, pas jou opvullig wees, want dan morgenochtend tyd vir Rosanne's ontbijtprogram, morgenochtend op en wakker saam met Rosanne, ding het voor haar is, moest nou ook nog die ochend oordenking, ja, van 8 uur se kant af, van 9 uur tot 11 uur toe is Rosanne belig, al die pad van Bloemfontein af, en dan volgende week zondag weer terug op die radio van my kant af, met country muziek, maar otherwise, die rest van die week vol programme, net hier op Ramkat Radio. Tot volgende keer, pas jou op veilig wees, lekker aand vir jou, bly warm, bly cool, waar ook al is in die wereld, gaan hy natuurlijk dan nou die stem van Suid-Afrika.

0: Baie welkom en allemaal wat ingeskakel is op hierdie 23ste dag van Oktober 2020. Ek het laas week vrijdag die 16e program uitgesaai van ons Op die Horizon program met die talentvolle damesgroep met die verhoognaam van Sarkie as ons gaste. En weer eens was die terugvoer baie oorweldigend en positief. Ons baie talentvolle gas hierdie week is Renel Day, wat ek geloof meeste van julle het al gehoor sing, en ook van die groter radiostasies, soos bijvoorbeeld RSG, en ook op ander media. Renel Day het vroeger hierdie jaar enkelsnit, ek het opgestaan, vrygestel, en onlangs haar derde album, ook met die titel Ek het opgestaan, vrygestel, met haar nieuwe enkelsnit, Breek die Mure Af, as die tweede snit van die nieuwe album. En ons gaan vandag hier luister na snitte van die album en ook van haar muziek. Ek het opgestaan. Dis baie welkom in ons program vandag, Renel. Dis een besondere voorreg om met jou te kan gesels en dankie dat jy ons kon inpas.
1: Ach, hoi, dankie vir jou, dan gaat het met jou.
0: Uitstekend, dankie. Ek het nie probleme nie. Ek is so blij om hier met jou te kan sit, en ja, ek het hierna uitgesien.
1: Ach, jyself nie, soos, ons werkte al die hele week daar aan, net om te kan gesels, ek is waar ek my, ons kan uitbrekelijk in geselsie uiteindelik gebeur.
0: Ja, ek verstaan, jy is al een geruime tyd bedrywig in die muziekwereld. Kom jy uit die muzikale familie, of wat is het wat jou geïnspireer het om muziek na te streef?
1: Van 10 jaar oud af, so ek wees van basis sê, dit is maar, ek is gebore met dit, maar ek het in een ouwe huis groot geboord, waar country koning gesaai het, so ek het goeie muziek elke oefentuin wakker geboord, met my maal en my aan voet gestaan het, en ja, my ma kan sing, so ek kan ook gitaar speel, my pa kan die hoofd, my kies kunde, en ek kan sê, ek kom uit een muzikale achtergrond.
0: Het julle ooit muziek saam gemaakt?
1: Nee, ek was toch te klein
0: verkeer.
1: So, maar ek weet, ek het ook oor het gehad, omdat ek het sê dat ek my maalde iets saam goed doen.
0: Ja, jy is op Vryburg gebore, en het daarna draai gemaakt in Rysbaai, voor jy na Swart Riggins verhuis het, waar jy op skoolloopbaan voltooi het. Het jy ooit aan skoolconcerte of skoolkore deel geneem?
1: Ja, ja, ek was in die revies gewees, en ja, op twee ouder, shows doen en so was sê die drie een kan te begin skryf omdat die shows maar meestal oor naam ek plaas binnen wanneer het drie tijd was, maar ek was deels gewees van mens met die smik, ek baie ontvoering gesproos met die AVK4, so ja, ek is altijd afdrijver in die muziek.
0: En het jy aan kunstwedstrijden deelgeneem of sangcompetities?
1: Ek het een baie sangcompetities deelgeneem, maar kunstwedstrijden het net een gedoen, en ek het as ek wachter en daar, ek denk ek het een gouwe medaille of iets gekryf in dit, maar dit was bitter lang terug. Maar ja, ek was nie hele paar sangcompetities geweest oor andere supersterre wat daar in die plaas gevind het.
0: Oh, ja, ja.
1: En ek het die softballs, so ek moet sê, ek het myself daar op my dag kwijt by jong ouderdom. En ja, die competities het my baie geleer, dit het my geleer meer vir die bedrijf en van wie jy weer kunstenaars moet is en wie jy is in die bedrijf.
0: Op wat ouderdom het jy besluit om muziek as een commercieel na te streef as een moontlike loopbaan?
1: Daar is definitief geweest van die ouderdom van 10 af, nadat ek my heel eerste sangcompetisie gewen het. So vir my was het nog altyd, ek was een van my meisiekies wat voor die spiel gestaan het met een hare borsel en vol uitgesing het so met elke liewe CD, was ek geweest, en dis ek gewen het een beetje, en dis wat ek een dag geword, ek wil graag een sangeres word, en ek is waarom bevoorrecht om te kan sê dat die Heer my nie jare gedraai het en my gelei het, dat ek precies my droom kan uitgeef.
0: Op wat ouderdom het jy besluit om muziek commercieel na te streef as een moendelike loopbaan?
1: Wel, ek het nog altijd geweet dat muziek is definitief wat ek wil doen vir die rest van my leven. Nadat ek my eerste sangcompetisie gewen het uit van 10, was dit een basis iets wat my right confirmation gegeet. Weet jy wat, dis wat ek wil doen en dit is wat ek graag en ek wil hoor. En my juist in die doel van ek wil graag een verskil maak in anders leven, sê net hoe, en dan ek een famous om eindelijk my loop te begin, so ek is daar een gebleesde.
0: Hier is, wat noem hulle dit, die tawe wereld daai. Amal wil graag een ster wees, so ek geloof die competitie is fel.
1: Verseker, daar is soveel goeie sangers al bijgegaan, en daar is soveel opkomende sangers ook, so ons bedrijf is vol, maar het is daarom ook vol goeie muziek ook, so dit maak het vir my lekker, want ons het ongelooflike kunstenaars, ongelooflike mense in die bedrijf.
0: En nadat jy so besluit geneem het om kommersieel te gaan, wat beskou jy as die grootste struikelblokke en uitdagings in die mense pad om daar te kom waar jy kan sê, nou is ek gemakkelijk daar waar ek wil wees?
1: Weet jy wat, ek denk nie daar sal erg punt wees waar jy nie kan sê daar jy is gemakkelijk daar waar jy wil wees, want as jy daar punt bereik het, dan waarvoor werk jy dan verder? So vir my is het meer ding van, ek denk my grootste struikelblokke is basis om net meer in myself te vertrouw en in myself te geloof ook. So ek sal meer sê, daai is my struikelblokke wat ek heet, want verder in my bedrijf, denk ek nie as daar veel struikelblokke nie, wanneer 5 in my rakkaartje geloof ek mooi, en ek weet, na met alles wat met my gebeur in my leven, dat ek weet nou, waar my punt is, precies die punt waar my moest gewees het, en die Heer ek my nie alles wat gereed is, so ek sal nie sê, dat is rarig struikelblokke nie, maar dat is wel lesse geleer.
0: Jo, dit is wonderlik is ook, jy weet, as my so tevrede kan wees met jou omstandighede. Ek sien jy is huidiglik as jy in Boksburg in Gauteng, op wat is daar jy met die soentoe verhuis en onder wat er omstandighede?
1: Ek sal nie sê, dit was enige onder enige omstandighede geweest, maar dit was vir my basis, ek denk van ek moes stadse kant beweeg om in muziek loop aan my mooi en te kan volhaar en te kan doen wat ek moet doen. So, my werk is die kant, my leven is die kant, die liefde van my leven is die kant, so dit maak het vir my sin om ook hier te lees.
0: Het jy enige muziekopleiding gehad met bladlees en algemene theorie van muziek, of het jy enige sanglese gehad?
1: Glad nie. Ek het nie sanglese of enige lese gehad van die dag uit nie, so alles wat basis weet van muziek af, en ek myself weet die jare, en so hou ek aan om myself te leer, so ek kan rarig met dankbaarheid sê dat ek die rarige talent vir die Heer my weer vertrouw het.
0: Jou beste instrument is jou stem. Nou, jy kan die muziek lees eers nie.
1: Glad nie. Die enigste note wat ek kan lees is daar wat sê 10 rand het vir 'n grand.
0: Ja. As die mens so door jou video's blaai op YouTube, sien ek nergens juist dat jy muziekinstrument bespeel nie. Kan jy enig iets bespeel en indien so, wat er ander sê jy graag wil bespeel?
1: Ek kan klavier speel gehoor. Dit is basis dit. Maar ek wil graag nog leer op gitaar te speel, want dit lyk vir my altyd so mooi as 'n vrou verhoog sta met die gitaar na hand. So, dit is toch iets wat ek wil graag leer om te doen. Dis het ek gaan met tyd kry om het te doen, want ek is so ou bezige bykie, ek doen ietsie van alles. So, ek wil ek tyd vind nog om dit basis te kan aanleer.
0: Nou, ek het voor die program gevra, jy moet vir ons so 5 snitte van jou muziek aankondig. Wat sal die eerste snit wees waarna ons gaan luister?
1: Wel, ek denk die eerste liedjie waarna ons gaan luister is die titelsnit van my nieuwe album met die naam van Ek Het Opgestaan.
0: Oké, ons luister, jy het opgestaan.

0: Dis in die sterre, sê Renel Day. Dis een liedjie wat geen voorstelling nodig het nie. En ek dink ons allemaal kan om woord vir woord saamsing. Is een prachtige uitvoering dier Renel Day. En miskien is dit net my opinie, maar ek hoor een kwaliteit daar van Rihanna Nell in Renel se stem. Weet nie, miskien verbeel ek my, miskien is dit so. Glo allemaal sal so voel. Het jy al in enige uitgebreide plaaslike toere deel geneem?
1: Ek het al jong gedoen die twee kamp toere afwedig en ek dink ek het geen woordkamp toere afwedig en ek was in een taalkamp afwedig. So, en ek beplan nou juist om met die nieuwe album nou in volgende jaar weer een kamp toere te doen. So, ek hou ervan gedoen, want so kan jy by al die snaaks en klein dorps gaan indoen dat ek mens nooit jy van hoor nie of sien nie. So vir my is dit lekker om in die dorpies te gaan optree.
0: En nou jou Noordkaap 1, het jy draai gemaakt in Kimberley?
1: Ek was al in Kimberley.
0: Opgetree?
1: Ja, ek probeer het dink, wanneer was het? Was het in 2014 of 2015?
0: Jo,
1: want ek in Kimberley was, ek kan nie verduid wat ek opgetree nie, by die plekjes in naam was nie.
0: Nou, volgende keer laat weet jy my, dat ek tenminste daar gewees.
1: Ek sal. En
0: buitenkant Suid-Afrika'se grens het jy al ooit daar opgetreed?
1: Ek was al in Namibia gewees, ek denk ek was by die Oudtie Wildsfeest wat ek opgetreed in 2017. So, dit is die pers wat ek nog ooit gegaan het, van Suid-Afrika af, so. Maar ja, dit was lekker gewees, dit is lekker om Namibia vir die eerste keer te ervaar het.
0: En die gehoore daar, die gasvryheid en die type dinge, is het maar diezelfde as hier?
1: Jo, ek denk het is diezelfde, maar ek denk die mense in die Namibia waardeer muziek en ongelooflik meer, omdat hulle nie altyd ooskens naast wat kan sien.
0: Ja, en indien jy kon kies, wie is die mense wat jy saam met jou sal nooi op een vermakelijkheidstoer?
1: Op een vermakelijkheidstoer?
0: Ja.
1: My verloofde sal alwees die heel eerste in wees, en dan definitief my vriendin aan sel, sy gaan in wees, en dan my klankspan. Ek het een ongelooflike span wat achter my is, so ek sal graag my hele span wil sal gaan.
0: Ek meen nou nie om jou te vermaak nie. is dit die wat die verloofde daar gaan doen? Of wat is hy? Is hy ook in die wereld? Huh?
1: Ja, hy is van die muziekbedrijf nie.
0: Oh, okay, net vir geselskap.
1: Maar met het is my klaar, hy is
0: okay. Het jy al by van die bekende kunstefeeste en nationale feeste opgetree? Vertel ons meer daarvan.
1: Ja, ek het. Ek was, ook al laas jaar was ek by Aardloop geweest, ek so hierdie jaar weer by Aardloop geweest het. Ek was al by meeste van ons feeste geweest. Maar, ja, dit is hartseer dat ons dan hierdie jaar al die feeste kon gedoen het, nie verhande met die nieuwe album wat uit is, maar hopelijk kan ons alles mooi oop heen vir volgende jaar.
0: En op die kopie is nie jou type muziek nie?
1: Ongelukkig nie, ek denk nie ek sing nie die bestaal muziek wat hulle gewoonlik sal verkoor op die feest nie.
0: Ja. Wat is soort optrede hou hier die meeste van om te doen? Is het private funksies, skouwe, verhoog optredes of nationale feeste?
1: Ek sal sê feeste. Omdat jy met soveel meer mense te doen het en met soveel verskillende type mense te doen het, so, dis kom ek hou maar van feeste en het geef my ook die kans om van die ander kunstenaars weer te sien en bykie op te gaan en te hoor wat aangaan in hulle lewens en so aan. So, dis my lekker om by feeste.
0: Ja, en al die mense is in een feestelike bui opgewonde en ja.
1: Dat is net so lekker soos een feestpannek kreeg.
0: Amal ken amal.
1: Precies.
0: Doen jy ooit coverlikies of is die meeste maar jou eie likies wat jy op funksies gebruik?
1: Ek gebruik my eie muziek, maar as het nou by een video is waar hulle gewoonlik wil die dans, want dan sal ek ook natuurlijk cover liedjes in sin, so ek ken die hele paar lekker cover liedjes en ek hou van my covers kunnen doen, so ja, ek sal sê, so my kompoes is nou alweer.
0: Okay, nou, wat er een van jou eie liekies geniet hier die meeste om te doen, of is dit een onrechtvaardige vraag om aan te bied tydens jou optredes? Soos so, om een ouwer te vraag om jou kind te kies, die beste kind. Jy weet,
1: ja, dit is my moeilik om ene uit te sonder, want soos jy al gesê, elke liekie is maar soos jou kind, ja, jy ken elke jou so goed, jy weet precies waar alles waar met alles sal, maar as ek nou rarig ene moed kies, wat vir my definitief ginsling geword het, is dit definitief my nieuwe liekie ek in ontstaan.
0: En, ja, twee wat ek nou al baie op radio gehoor het, is die, een wat jy ons nou net na geluister het, die, wat dit is in die sterre, en die ander een is een wat jy saam met Rian sing, goed, Mi Amore. Ja, is dit oorspronkelijk of is dit een cover?
1: Mi Amore is oorspronkelijk maar dit is deel gewees van een van die Eurovision competities se deelnaam is. So, hulle het ons geoffer dat ons liekie kan doen. So, ja, dit is baie nice dat ons in die voorbaan was gedoen het. So, dis nie ons eie oorspronklike liekie, maar ons het die reg gehad om ons eie bos te maak.
0: Ja, ek glo baie mense sal precies weet van wie ek praat, sodra hulle daai ene luister. Daai twee. Ja. Wat sal jy beskou as jou grootste prestasie ooit? Jy mag maar spog. Nie net, jy weet, muziek of ja, jou grootste prestasie.
1: Jong, ek is van die gewillig die een wat rarig vraag, dit is nog wat prestaties nie, maar as ek rarig moet sê, dat weet jy die feit dat beide my albums benoem was, maar toe ken ons, vir alles in die wil ek in die bedrijf, dit is ook wel iets rarig groot, wat met ek in snor kan gebeur, so ek is rarig voorrecht dat die heer nooit ooit in geval heeft met beide my vorige albums.
0: Stel ons asjeblief bekend in jou volgende liekie op die speellys.
1: Wat is die liekies toe alles opskies?
0: Iets van die sterre, daar een van die sterre, en die eerste ene was ek staan op.
1: Ja, en dan is so my amore, nee.
0: Nee, jy het om nog nie aangebied nie.
1: Okay,
0: kom ons doen het. Luister lekker, Mi Amore is 'n pragtige lied.

0: Mi Amore, een wat Rihanna, het net nou Rihanna sy naam genoem, maar een wat Rennel saam met Rian Grobler speel, en dit is nou een correctie, ek het net nou genoem en ek het gesê Rian Higo, sorry man, dis een ander man daai, hier sing sy saam met Rian Grobler, en ek glo dis een liedjie wat ons allemaal ken, en een hele paar duette wat Rennel saam met ander mense sing, en allemaal prachtig harmonieus. Vertel ons meer van die die tuiste. Is jy getrouwd, het jy enige kinders of troeteldiere?
1: Ek is nie getrouwd nie, ek is verloos. Ek het nog kinders nie, maar ek het twee boeteries wat vir my net soos kinders is. Het geloof vir my, hulle is net so stout soos kinders. Daar is my twee babas. Ek is maar ook, kan ek sê, thuis skeppers, vir die dag is vir die huis is, ek is vir die eentje wat sorg vir die hospitaal is, en sorg het my man iets het om huis te
0: doen. Jy weet, boelterriers, ek weet nie, hulle is van die honde, eindelijk is hulle dom, in my opinie, weet, en vir hulle familie is hulle fantastisch, maar hulle kan een bietjie van die bedreiging wees, een bietjie van die bedreiging wees vir buitenstaanders en so aan, ja.
1: Ja, yeah. Maar jong, nooit weer so liefdevol, ek weet nie, hulle sal enig iemand doodvol liefde, kan ek sê, doodvol aandig krijg, voordat hulle iemand sal
0: maak. Oké, sal jy enig jou kinders aanraai om een beroep in muziekwereld na te streef, hoekom of hoekom nie?
1: Ja, weet jy, dit hang af, as my kind dit enig wil doen, maar om nie, ek sal hom help, ek sal of hom help, maar dit sal nie iets wees wat ek 100% altijd vir iemand sal aanraai nie, maar het hang af wat hulle wil doen. Ek gaan nie, as hulle eerder wil procureer wees en dag, dan is dit die richting wat hulle moet volg. So, daar is heel te andere kees, maar as hulle wel besluit dat hulle muziek doen, dan besluit, sal ek hulle help en hulle andere aan doen.
0: Waarmee bly jy bedrijwig, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optredes nie?
1: Online bezigheid en al van Skintelligent. Ons verkoop nieuw Skintelligente, so ek hou myself bedrijwig met dit en ek het een blog ook, so ek het een blog en al van My Millennial en ons schrijf ek oor hoe om is te wees op een begroting en om schoonheid te ervaar op een begroting. So, dit is my bos, so ek myself met die dag bezig hou as ek nou nie ons maak en al die bezig.
0: Wat sê jy, is jy online verkoper? Wat verkoop jylle daar?
1: Ons verkoop nieuwsgien producte, so dit is velsom producte en genere.
0: En my handelsname?
1: Skintelligent.
0: Oké, onthou, net as, as ek jou vrou my telefoonnummer te gee, mense, dit is waar jyn jylle bel vir die product. Oké, nou, meneer Walker, jy sê hy is nie betrokke in die muziekbedrijf nie, en jy sê hy is in contracteer, wat specifiek, en waar?
1: Hy is een bouwcontracteer.
0: Waar?
1: Ja. Een bouwcontracteer.
0: Ja, waar?
1: Ja, oh, die in die Oostraat, precies. Ja, die in Johannesburg Sparel, so, hy is maar tussen Esel en Pretoria, en so, wat wat wil hier gaan doen? Hy homself bevind, as hy maar nog van jou baan op nodig het.
0: So, COVID het julle nie werkelijk ver geskyn nie?
1: Nee, want obvious het die COVID nou begin, baie van die bouwers, sy contracte was gesond geweest. So, hy was ook in by die huis geweest, en het was daar moeilik, want dit was altyd in by die huis, altyd was ons inkomste verloor. Ja, so dis kom ek toe nou begin ek met die aanwein verkoop en nou gekies om nou enkeleke ander vorm van inkomste te kry. Ons moes dit doen, so en ek moet sê ek hou daarvan, is my eindelijk baie lekker.
0: Wat, ok, kom ons luister na jou volgende snit, wat gaan dit wees?
1: Ek denk nou ons volgende enkeleke, Ligjare Weg.
0: Ok, ons luister, Ligjare Weg. Dit is baie ver.

Tommy James en die Shondells. Een Shondell word beskryf in die woordeboek as iemand wat lang is en baie snaaks is. Hy hou van muziek en het een warm en aangename persoonlikheid. Een Shondell hou van pret en allemaal hou van hom. Volgende is Gert Smit en hy is in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie het hy op die ouderdom van 15 by die Little Top in Durban gewen. Gene Rockwell is in juli 1998 oorlede na hy een jaar voor dit met kanker gediagnoseer was. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het. Voor so lang ek kan onthou was Gene Rockwell maar altyd in een rolstoel gewees, alhoewel hy gedurende sy optredes verkies het om te staan, wat hy nie vir lang kon doen nie. Dalk weet iemand wat luister hoekom hy in een rolstoel beland het. Ek sal waardeer as julle my kan laat weet, maar op die wye Google en internet blyk dit een goed bewaarde geheim te wees. Ek kan dit nie ergens opspoor nie. Nou ja, allemaal het seker nou al geraai. Volgende gaan ek speel, hier is Gene Rockwell met Hot.

sanger van formaat en een skitterende kitaarspeler, wat in 1966 saam met sy schoolmaats sy eerste groep gestig het. In 1967 het Tommy Oliver een nieuwe groep onder die naam 10-4 gestig, maar die naam is later na The Pied Pipers verander. Hulle het gereeld by funksies en by die Tambiti Inn Hotel in Rustenburg opgetreed. Na school het hy as inspecteur op die myne in Rustenburg gewerk en in 1971 het hy die groep Sounds Gravitation gestig. Hierdie groep was baie gewild en het gereeld by The Crazy Horse op sy thuisdorp gespeel. Ten hierdie tyd het Tommy ook gereeld by die Babfontein en Robinson Lake opgetreed. In April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy eie composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Die snit het hy reeds een geruime tyd op sy optredes gesing en het was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Soul 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het nationale Springbok top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbel gouwe toekenning verwerf. Tommy Oliver sing nou vir ons sy eie treffer, I Wanna Live.

Right, die liekie Georgie Girl is die thema liekie van een rolprent met die selfde naam. Georgie word gespeeld door Lynn Redgrave en is die naïeve jong meisiekie wat voordeel daarin sien om te val vir die attenties van een ou inwoner wat homself as haar stiefpa ag sedert hy 'n kontrak aan haar bied wat haar van levenslange luxede waarborg. Hulle trou en neem die dochter Georgie se vriendin aan en dis ook al wat hulle in gemeen het. Georgie gee geen aandag aan haar manie, leef in leksheid en spandeer al haar tyd met die grootmaak van Sarah, die dochter. Gesing deur die Seekers, luister ons nou na Georgie Girl van 1967.

George Eagle met die prachtige Judith Durham van die Seekers. Ok, die volgende ene, haar ouders was van Poolse afkomst en sy was in Hackney in Engeland gebore. Haar solo muziek word in Zuid-Afrika uitgegee. Wanda Arletti, sy rechte van is Arletowich en sy sing vir die Zuid-Afrikaanse groep The Staccatos. En trouw met die leadgitaarspeler daar, Richard Krauss. Haar liedjie wat ons nou gaan luister is Zanzibar, en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegeven.

Een van die plate wat ek in standaard 4 al op die kitaar kon speel, ek het die plaat oor en oor geluister, en so saam met die plaat gesing, dat ek naderhand tot die Franse woorde, woord vir woord geken het, maar geen clue gehad het, wat het beteken nie. Ok, volgende is The Shuffles, een groep uit Nederland speel vir ons, hulle roem strek oor een dekade tussen 1963 tot 1973. Dis vooral in die laaste paar jaar wat hulle enige noembare sukses behaal met enkerspelers soos Shalala, I Need You, Believe in Now and Tomorrow, Bitter Tears, Teardrop on Teardrop, The Way the Music Goes, Without You, Glory Glory, I'll Give You My Love. Ons luister na hulle grootste treffer, Shalala, I Need You.

het hom eers hierso, ek het hom, ek gaan hom nie nou, ek is nie nou opgelijn vir hom, ek en jy boodskap het nou so bykie laat deurgekom, as ek het so kan stel, terwyl ek al reeds bezig was met jou boodskap, maar hierso is vir jou een lekker Bob Seger en nommerkie van Against the Wind, en hy doen het hierso as een lewendige opname, en hy doen het saam met Jason Aldean, En Bob Seger en Jason Aldean met Against the Wind. Baie lekker nommerkie, geniet om.

0: Daar sê, dit was dan, ek het nou amper hier my tyd verloor hier, so Stephen Visagie met I'll Be Okay, en natuurlijk dan, Henko de Tooi, met een van sy nuwes, The Gambler, lekker nommerkie daai van Henko af, en, waar was ek nou gewees, ek het nou so iets wat hier van my syfers verloor, want ek was nou hier bezig, want ek is hier bezig met een groot verrassing, vir al vir die Namakwalanders, die mense daar uit my Namaland en Alexanderbaai en die wereld uit, hier so is een groot ding aan die broei, maar kom ons hoor eens gauw, wat Willem Snorre daar gekry het met Hannes, kom ons luister.
1: Hop,
2: daar
0: is hy.
2: Oké.
1: Daar is hy, goeienavond DJ Toy en Ramkat Radiostasie, dit is nou lekker om met julle kennis te maak, en ek wil sê aangename kennis ook aan jou luisteraars, man, ek hoop julle kijk sommer lekker, wat ek vanavond hier gehoor het, klink het my of jylle sommer een lekker stasie is, met lekker mense. Jy weet, ook Willem kyk hier nou by my, en ek en hy is groot boermuziekliefhebbers, soos hy seker al vir jylle gesê het. En ons het altyd een paar stasies wat ons gedeel het, en een van ons ginseling stasies was pad langs huis toe, een radiostasie daar in Namibië. Ongelukkig daar die mense dood vir ongeluk, en kan ons nou nie meer na hulle luister nie. Maar ek dink ek het al vanavond net een goeie alternatief hierso gehoor. So, ek gaan my best probeer om nou en dan ten minste in te skakel en julle te luister op woensdaande. En nou wil ek ook sommer aan nou Willem en sy vrou sê, baie dankie vir julle lekker keer, man, vir al julle moeite. Julle het nou sulke lekker kos hier by ons gemaakt en dat ons so lekker kom maak, dat ek wil hier moet 2 weke nog keer, maar hulle wil niks weet nie, alles harde kwas. Hulle sien, hier gaan hulle hard werk, want ek kan nie kos maak, hulle moet kom kos maak. Maar ek gaan vir julle sommer net so, Willem kan nou nie gitaar speel nie, so ek gaan sommer vir julle so stik op die concertina speel, een Weselse Ties, en dan wil ek vir julle sê, goeie nacht, en dankie dat ons samen met julle kan keer.

Mexican Girl Island remix wat julle nou geluister het en ja, waar is het lekker? Hier is het lekker, net op www.ramkadradio.co.za en die volgende half uur behoort aan die dubbel A's daarvan remix in Veldriff, Alta en Ansa. Geniet hulle muziek saam met hulle.

The Highwaymen met good-hearted women, so lekker stukkie country, en voor het Johan Liebenberg met Longfellow Serenade. En die country, kitare daarachter, het my nou hier in mood gesit. En my mood is nou kitaarmuziek. En ek dink ons gaan vanavond om uitwerk hierdie laaste 10-15 minute moet lekker, lekker kitaarmuziek deur die kitaarmeesters, en ons het baie kitaarmeesters in ons land. So, as jy van kitaarmuziek hou, sit harder, daai volume, hier kom hulle. Sorry, die eerste is die kitaarmuziekie, is Henk Oudetooi met Bekvluitjie, Wipgat, maar is net so lekker.

0: Ja, voor ons die visserie op Ramkot Radio, wat sê, gee die hond wind. Ja, ons het vanavond nog een lekkere speellysie, onder andere die gewilde Erik Marais, maar sê, gaan ons een bykie later speel. Ek sê die mense druk op vreselike WhatsApps wat ek hier kry. Kijk al, Erik, ek wil vir jou sê, ek weet nie of jy luister nie, my oomaat nie, maar as jy luister nie, ek weet nie wat jy het, of wat jy gedoen het, maar die mense maak my mal. Waar's Erikse musiek? Waar's Erikse musiek? Maar ons gaat net daarby kom. Moenie kom en hou vas jou matras, papie, hou vas jou matras. Eers gaan ons hier na Gary's landelike gebied toe, natuurlijk die burgemeester oom Frikkie Paul, dis die ou. Dis die oom wat mos daai 55 Fairlane se engine aan mekaar kan sit met die gearbox en het in terug kan sit in die kar en skoon maak. Geblinddoek, wat dan die Ria sê, as hy so bykie die ding op een knop jaag daar, so, dan moet hom Frikkie net hardloop en die dingetjies uitsorteer, maar hy is een man wat baie goed is met sy hande, en dit is hoekom hy dit geniet. Ek weet, hy gee nie om nie, man, hy is een ou met een goeie hart en goeie hande, hy sê, ek het nie een van die twee nie, dis hoekom ek nou nie daar op Bosses vleis sal werk hee.
1: Naand Rudolf, ja, nie naand allemaal op die groep, ek hoop julle het een wonderlijke dag gehad, en maak maar vanaan die vuurtje. Ja, ze hebben zeker niet allemaal wat morgen moet werken nie zo. Maak maar die vuurtje in. Schuif maar nader. Zet maar op wat je wil opzet. Ja, nee, wat verder alle mensen, waar je ook al vanaan is, mag wees. Je is gegroet. Ik hoop, je is veilig waar je is. Jullie hoor zee, jullie is gegroet. Tijd is op. Een klare min. Ik verstaan, dat is vrek waarom daar je kan. Maar oké. Okay. Dat is zoals het is. Krijg ons daar. Ja, nee, wat Rudolf, verder, mensen wat verjaar het een beetje, geluk met jullie verjaarsdag, geluk ook nog daar bij neef Jan. Ik hoop je het een wonderlijke dag gehad, en die mensen wat hier in het hospitaal op en af, ik hoop, het gaat goed met jullie, ons is zeker maar allemaal op die pad. Gelukkig is ik nog, daarom zeker gezond, ik kan niet zeggen gelukkig niet, maar gelukkig gaat het nog goed. En dingen loop nog mooi. Ja, nee, wat Rudolf, vandaag heb je niet veel rondgedwaald. Die wereld lijkt mooi. Zo amper sê, ol, in die gemiddeld, zo 22 mm rein gehad op die plaats, as jy hem nou zo al die reinmeters moet deel. Zo, ek het vandaag zo omtrent 30 cm gegraven daar, boop die berg. Maar hij is nog altijd nat, zo. Hoe diep hij nog verder nat is, weet ik niet, maar dat is voor mij wonderlijk, als het zo lijkt. Al die water klipbakke, goed of het water in die veld, so die schaap kom nie eens af, dat ek hulle kan sien nie, ek moet na hulle toe gaan, so dis maar een beetje, harder daar betekje in die berge in, maar ja, sien jy weer goed, wat jy nog nie gesien het nie, nee wat mense, geniet julle aan saam met Rudolf, en dat die dinge maar kook, en matigheid voor oe, ek sal nou maar nie sê wat ek van de hand eet nie, ek krijg daar weer aanstoot, so ek sal nou maar stil bly, en dit maar net op my brood sitte eet. Ok, lekker aand vir almal, Rudolf, jy kan maar gooi.
0: Daar sê,
1: mooi loop.
0: Goeie naad op Frikkie, baie baie welkom, is lekker om van oom te hoor. Jesse, dit is wonderlik om te hoor nie, as die oom so grawe in die grond, is nat so diep nie, is dit nie wonderlik nie, what a blessing. Baie baie dankie om Frikkie dat oom het gedeel het, en dankie dat oom ook nou nie vir ons sê, dat daar wildsvleis op die baard is nie, want oom weet mos, dan kom jou WhatsApps weer dik, en maar oom het nou net, ek weet nou nie of ek met oom het praat, of ek met Tannie Rea het praat nie, maar Tannie weet mos, dat jy met my net so ouds, so eniekie vir my lawe daar, eniekie vir my, eniekie vir JJ Toy, ons, as ons daar voorbij kom, met ons daar, ons sal die twee bokse appels bring, ek sal dit so bekoop, maar ek sal dit bring, so Tannie met asblief, mooi kyk na my wildslachting daar, of, al is dit nou nie wildslachting nie, dan moet dit mis nou maar skaap wees, maar die realiteit is, ek vertrou nie vir oom Frikkie nie, want daai oom sal sommer jy hele ding braai in een aand, ek ken vir hom, so baie baie welkom Frikkie, dis lekker om saam met oom Loek te kyk, ek wil net sê baie baie welkom aan my sister Liesel Bishop, en haar man Henry Bishop, hoofman en honderd daar in Picketburg, yay, die law, en my sister Cornel Tyler, ek hy sissie, en natuurlijk my swaar Trevor, yay, ek het daar lekker gelag vir hom toe die ou, oh, jylle sal nie weet, maar Trevor, as jy luister, die, is nou rechte Mercedes move die, anyway, nie te min, my sister sê, hulle luister een bykie lekker saam, en die bishops, dis my sister, is veilig in die Kaap, en hulle sien uit na lekker aand ook, baie dankie dat jylle saam keir, en ja, morgen aand gaan ons een bykie braai daar by hulle, so ek sien ook vreselik baie uit daarna, ek dink dit gaan awesome. Jy sal lekker wees om hulle ook geslag te sien. Nou lekker ou braaitjie te maak, man. He? So ons sien vir julle definitief môre. Kuier lekker saam maak op die malles en doen alles net hier op Ramkat Radio op co.za. Nou ja, ek weet nie wie van julle het al hierdie netjie gehoor nie, maar dis Armand Steenkamp wat sê blou diamant.

lekker om in de brein en gitaar kerels hier op Ramkat Radio Pensio op en zet. Ah, kijk, is allemaal net nommer muziek, nommer muziek. O, Dion, ons gaat nou voor mijn hart slaat. Je moet maar, kijk, je moet maar sikke twee lange asems tussen in haal, hè. Hy sê, hy gaat lekker met sy vrou net nou nog dans hier op Ramkat Radio. Maar is het nie lekker nie? Weer eens, baie geluk met jou verjaarsdag, met jou groot ma, die vanavond hier geniet het. En ek hoop julle braai somhou lekker vleis hier aan die kant. Ek het gou sien hier so, Roseanne van Kat. Toe, sy sê, speel asseblief muziek van Eric. Ja, yes, like it, Roseanne. Roseanne van Katoe sê, asseblief speel Eric Marese muziek. Yes, die, kom ek sê gaf jou, hierdie oude is baie, baie gewild. He. Die mense love sy muziek. Ek het gauw vandag check, hier is nog eniekie. Die dame het nou nie haar naam gesê nie, maar haar nommer eindig op 1922. Sy sê, waar is Eric Marese muziek? Eric, met een klop uitroeptekens. Yes, like it, Eric. Ek weet nou nie, jy moet vir my asseblief haar WhatsApp groep gee, jou Eric, met jou Eric Marese fanclub, nee, want ek sê, jou sê, die mense is baie gevaarlik, nee. Jo, as ek nou jy nou groot is, ou Eric, nee, wil ek ook asseblief, wil ek ook so loyale vervolging, wil ek op sê, wil ek ook hee, nee, want yes, like it, my man, hier is daar mense wat, wat ernstig vir jou volg, maar dis lekker, hè? Dis natuurlijk omdat jy so talentvol is, hè? Lekker hier op Ramkat Radio, nou ja, hier is nog eniekie van Eric Marie, op Ramkat Radio, op en sê, jylle daar in Katoe, jylle beter, jylle beter volume opdraai,

Wow, yes, ek het dus nou reënval op 'n sinkplaat dak in die sandveld, hè? Jo. Dit is hom nou prachtig, ne? Lekker. Nou ja, weet jy, Thomas, ek hoor wat jy sê van die bob nommerkies. Ek het nou nie een spesifieke bob nommer, een liekie waarop mense gebob het, daai jare, as iemand een liekie sy naam het gaan, is om definitief speel, want ek wil die rechte, ek wil nie net enige een speel, maar een boermuziek eniekie. Ho, jy weet mos, dis ons ding daai. So, dis nou die vijfde Makolanders met om Jan se tees, en dis mense wat ou Thomas se male baie goed persoonlik geken het, en is een voorrecht as jy so lief is vir boermuziek, en die mense wat hoofboermuziek mense is, bly die sel dorp, he. Thomas, is jy nou speciaal vir jou maas verjaarsdag, wat vandag 90 sou wees?

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Kom ons gaan huis toe.